0: Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolu Resting 5.8 MHz.
1: Ya. Haukanta pasti sirnya haukan arang. Laedit.
2: So, rona lai mi pikum, hawa tu hateteng, laos gavaang, nakarteng hau mos ihalarang, simbo kone luang, hau nia letra makatutang, hawa tu hamori ngosarve mai halof.